Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen naar Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niets duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt-het-vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt-het-vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou.

Ik zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Witte Huis in Washington is een persoon neergeschoten door de Secret Service die de beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. Het incident gebeurde vlakbij het Washington Monument aan de zuidkant van het gebouw. Er is over de reden van de schietpartij nog niet duidelijk en ook de toestand van het slachtoffer is nog onbekend. De omgeving van het Witte Huis werd tijdelijk afgesloten door de autoriteiten. Hulpdiensten zijn ter plaatse en doen er onderzoek. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Zijn oproep komt tijdens het overleg over de gevolgen van de oorlog in Iran. Ook het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor brede subsidies op energie en brandstof, want die zouden vooral rijke huishoudens bevoordelen. De focus moet volgens het IMF liggen op gerichte steun voor kwetsbare groepen, zoals het kabinet ook wil. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. Maar volgens hem zijn mensenlevens belangrijker dan militaire herdenkingen. Oekraïne zegt vanaf het begin van het bestand wat Zelensky noemt spiegelend te zullen handelen. Hoe lang het staakt het vuren duurt is niet duidelijk, maar de oproep zet wel extra druk op Rusland om de strijd te verminderen. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. De zorgen nemen toe door energieleveringen, conflicten en spanningen en een onvoorspelbare rol van de VS. Ook het terugtrekken van Amerikaanse militairen uit Duitsland speelt daarbij mee. Europese landen willen daarom nauwer samenwerken op het gebied van veiligheid en economie. De top leverde geen concrete besluiten op, maar onderstreepte wel de urgentie. Het weer, het kan nog regenen in het oosten en zuiden bij 7 tot 12 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag is het bewolkt met in het zuidoosten regelmatig een bui bij 11 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland. What's the

0: De beveiliging van de Amerikaanse president Trump voor zijn rekening neemt. De EU-lidstaten moeten voorzichtig omgaan met hun steunmaatregelen tegen de energiecrisis. Volgens eurocommissaris Dombrovskis zijn tijdelijke en gerichte ingrepen het beste. Oekraïne kondigt een staakt het vuren aan dat in de nacht van 5 op 6 mei ingaat. President Zelensky reageert daarmee op een aangekondigd Russisch bestand rond 8 en 9 mei vanwege een herdenking in Moskou. En EU-voorzitter von der Leyen waarschuwt dat Europa te afhankelijk is geworden. Ze deed dat op een top met ruim 40 leiders in Armenië. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 14:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 16:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere twee hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de bevrijdingsdagviering. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met nog 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Zeker 3 mensen raakten zwaar gewond en nog veel meer mensen liepen letsel op. Er werd gesproken over 22 gewonden. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. De 33-jarige Duitse bestuurder is aangehouden door de politie. Volgens justitie handelde hij waarschijnlijk alleen en zonder politiek motief. De premier van de deelstaat Sachsen zei dat hij mentale problemen heeft. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Dit is Connect.
3: I tried to make

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. In Wageningen is vannacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de stad van de Nederlandse bevrijding. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. De 2 doden bij het incident in Leipzig van gisteren zijn een 63-jarige vrouw en een 77-jarige man. Een auto reed gisteren in op een menigte in het centrum van de stad. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag beloven 2 droge dagen te worden met geregeld zon. Donderdag is het nog wat fris met 13 tot 15 graden, maar vrijdag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en in het weekend wordt het nog iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.

0: Op kasteel Doorneburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doorneburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doorneburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is correct.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect. 1, 2, 3.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: is Dick de Haak met het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel De Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Onder andere 2 hoogbejaarde oorlogsveteranen hielpen bij het ontsteken van het vuur. Daarna vertrokken duizenden estafettelopers om het snel verder door het land te verspreiden. Het vuur markeert de start van de viering van Bevrijdingsdag. In Utrecht wordt het vrijheidsvuur ontstoken als begin van de 14 bevrijdingsfestivals door het land. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Het schip ligt voor de kust van Kaapverdië met de 149 mensen aan boord. Er wordt gewerkt aan een medische evacuatie met speciale vliegtuigen. De situatie aan boord wordt nauwlettend in de gaten gehouden. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Vannacht is in Wageningen, de stad van de Nederlandse bevrijding, traditiegetrouw het bevrijdingsvuur ontstoken. Dat gebeurde bij Hotel de Wereld, waar in 1945 de capitulatie werd getekend. Op een Nederlands cruiseschip zijn mogelijk al 7 besmettingen met het Hanta-virus vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn er al 3 mensen overleden en is er 1 persoon ernstig ziek. Daarnaast hebben meerdere opvarenden milde klachten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Vanavond houdt het regenachtige weer in het zuidoosten waarschijnlijk aan. Morgen valt er opnieuw geruime tijd regen in het zuidoosten. Donderdag en vrijdag beloven 2 droge dagen te worden met geregeld zon. Donderdag is het nog wat fris met 13 tot 15 graden, maar vrijdag stijgt de temperatuur naar 16 tot 19 graden en in het weekend wordt het nog iets warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van het persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. In 2016 waren dat er nog zo'n 1,9 miljoen. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. De kerncentrale in het zuidoosten van Oekraïne is de grootste van Europa. Het complex werd in de eerste weken van de Russische invasie van Oekraïne in 2022 door Russische troepen ingenomen. Sindsdien beschuldigen beide partijen elkaar geregeld van militaire acties rond de centrale die de veiligheid in gevaar zouden kunnen brengen. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha, in de zuidelijke provincie Hunan, zijn zeker 26 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Dat meldde Chinese staatsmedia. Wat de oorzaak van de explosie was, is nog onduidelijk. De Chinese president Xi Jinping heeft aangedrongen op een grondig onderzoek. Door de kracht van de explosie sneuvelden deuren en ramen in dorpen in de buurt. De explosie in de vuurwerkfabriek in Changsha was gistermiddag rond 5 uur lokale tijd. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. De explosie in de mijn, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogota, is waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen, laat de gouverneur van de regio weten. Op welke diepte de mijnwerkers zitten is nog onduidelijk. In het Zuid-Amerikaanse land zijn geregeld mijnongelukken die vaak worden veroorzaakt door slechte ventilatie. In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in een mijn in dezelfde regio in Colombia meer dan 20 mensen om het leven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en een temperatuur van 15 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerkzaamheden een file op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Echteld en Tiel. 3 kilometer en 10 minuten. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws. In Park Transwijk in Utrecht begint rond 12 uur vanmiddag het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in dit land van start. Bij een droneaanval op de kerncentrale van Zaporizhia is meetapparatuur beschadigd. Dat hebben specialisten van het Internationaal Atoomenergieagentschap IAEA vastgesteld. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in de Chinese stad Changsha in de zuidelijke provincie Hunan zijn 21 mensen om het leven gekomen en raakten ruim 60 mensen gewond. Bij een mijnexplosie in Colombia zijn 9 doden gevallen. 12 mijnwerkers zitten nog opgestoten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis. Voilà.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. De groep wordt verdacht van het overtreden van de wet openbare manifestaties. Een deel van de demonstranten weigerde naar een aangewezen demonstratievak te gaan en werd gearresteerd. Anderen werden opgepakt omdat ze de openbare orde verstoorden. Waaronder één persoon die tijdens de 2 minuten stilte schreeuwde. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. De supermarktketen start een proef in AH-filialen in Amsterdam en Rotterdam. Het gebeurt steeds vaker dat winkelmedewerkers te maken krijgen met agressie en bedreigende situaties. De bodycams worden gedragen door externe beveiligers in de AH-filialen. Bij filialen van supermarktketen Dirk werd de bodycam 2 jaar geleden al ingevoerd. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. Bij de aanval werd een industrieel bedrijf geraakt, waardoor ongeveer 3500 mensen van het gas werden afgesloten. Ook het Oekraïnse leger voerde droneaanvallen uit, onder meer op een van de grootste olieraffinaderijen in het westen van Rusland. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. In Nederland leven nog ruim 800.000 mensen die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. Dat blijkt uit een analyse van persbureau ANP op basis van cijfers van het CBS. Het statistiekbureau heeft berekend dat het aantal mensen dat de bevrijding in 1945 heeft meegemaakt in 2035 rond de 200.000 ligt. Het weer, het is bewolkt en vooral in het zuidoosten kan er wat regen vallen. In het noordwesten is het droog met een mix van wolken en zon en het wordt 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Let you know you're one of my kind.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteravond werden tijdens de dodenherdenking op de Amsterdamse Dam 13 demonstranten opgepakt. De politie meldt dat zij ondertussen allemaal weer op vrije voeten zijn. Om agressie tegen winkelpersoneel te voorkomen gaat Albert Heijn bodycams gebruiken, dat meldt het AD. Afgelopen nacht zijn bij een Russische aanval met drones en raketten in de Oekraïnse provincie Poltava zeker 4 mensen gedood. Dat meldt de gouverneur van het gebied op Telegram. Er zouden 31 gewonden zijn. In Park Transwijk in Utrecht begint over een uur het Nationale Bevrijdingsfestival. Op die plek wordt het bevrijdingsvuur ontstoken en gaan alle 15 bevrijdingsfestivals in het land van start. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vandaag. Het is grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders schijnt zo nu en dan de zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land perioden met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Connect.
0: Dit is Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Het grondwettelijk hof oordeelde dat de regering een discriminerende opdeling tussen kleine en grote supermarkten maakte en verklaarde het verbod onwettig. De Belgische regering kreeg tot 1 januari volgend jaar de kans om een nieuwe wet in elkaar te zetten, maar ziet daarvan af. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Zelensky noemt geen aantallen en schrijft verder ook niets over het effect van die aanvallen. Wel meldt hij 35.000 doden of ernstige gewonden aan Russische zijde. Zelensky zegt dat het absoluut essentieel is om het aantal missies met onbemande voertuigen, zogenoemde UGV's, te verhogen. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Volgens het Amerikaanse centrale commando Southcom werd de boot gebruikt door een terroristische organisatie. De boot werd aangevallen op een bekende drugsroute. Sinds september hebben de Verenigde Staten tientallen aanvallen uitgevoerd op vermeende drugsboten in de Stille Oceaan en het Caribisch gebied. Daarbij kwamen rond de 200 mensen om het leven. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen staat 3 kilometer file tussen Nijmegen-Dukenburg en Afrit Nijmegen. De vertraging is 10 minuten en de file is 3 kilometer lang. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen bezit.

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Volgend jaar mogen Belgische supermarkten weer sigaretten gaan verkopen. Sinds april vorig jaar mochten winkels groter dan 400 vierkante meter dat niet meer. En dus stapte belangenorganisatie buurtsuper.be en tabaksproducent Philip Morris naar de rechter. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de afgelopen maand het aantal middellange afstandsaanvallen op Rusland verdubbeld en is de intentie om die aanvallen te blijven opvoeren. Bij een nieuwe Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot die door het Caribisch gebied voer, zijn twee opvarenden om het leven gekomen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens staat 3 kilometer file tussen Zevenaar en Duitsland. Door de grenscontroles 10 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Malden en Afrit Nijmegen 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie ABVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. Het aantal cao's waarin 5 mei als vrije dag is opgenomen steeg van 8% in 2022 naar 13% vorig jaar. Vooral leraren en ambtenaren hebben op deze dag vrij, maar ook veel kinderopvanglocaties zijn gesloten. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het Hantavirus. Het is goed mogelijk dat de eerste besmetting buiten het schip plaatsvond en dat het virus daarna aan boord is gekomen. Dat kan gebeuren door zeer nauwe contacten, dus mensen die de patiënten bijstaan moeten zich goed beschermen. 3 mensen zijn aan het virus overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Passagiers mogen hun hut niet verlaten. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn automobilisten de laatste tijd steeds meer geld kwijt aan benzine. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. Deze adviesprijs wordt over het algemeen bij tankstations langs de snelweg betaald. Elders ligt de literprijs tot tientallen centen lager. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Op de vraag wat zij vindt van het dreigement van de Amerikaanse president Trump, zegt zij dat een deal een deal is. Volgens Trump houdt Europa zich niet aan het handelsakkoord dat vorig jaar zomer is afgesproken, maar een uitleg laat hij achterwege. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file bij de grens door de controles. Op de A12 Duitse grens Arnhem tussen Zevenaar en Knoop het Velperbroek 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere

0: Jongerencentrum Crayon aan de Rosmolen in Westervoort organiseert op 8 mei een Neon Glow Party. De party is voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool uit Westervoort en Duiven. Iedereen mag in neon outfit komen en meedoen met het feestje. De Neon Glow Party is van 7 tot 9 uur en gratis te bezoeken. Tijdens festival Buitenblik op 15, 16 en 17 mei beleef je een sfeervol weekend op het kleurrijk en creatief aangeklede terrein aan de oevers van de Breuli in Oud-Zevenaar. Laat je verrassen door een gevarieerd programma met onder andere buitenfilm op vrijdagavond, live muziek, straattheater, workshops, een voel je fijnplein en volop leuke activiteiten voor kinderen. Het festival start op vrijdag 15 mei om 6 uur en eindigt op zondag 17 mei om 17:30. Streekmuseum De Rode Toren in Doesburg toont tot en met 7 juni de expositie Vaandels in het Licht. Bezoekers kunnen historische vaandels van lokale verenigingen en organisaties bekijken. Er zijn diverse vaandels, aangevuld met foto's van kwetsbare exemplaren. Ze laten het rijke verenigingsleven van Doesburg en omgeving zien. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens werkgeversorganisatie AWVN hebben steeds meer mensen jaarlijks op 5 mei vrij. Het wordt tegenwoordig steeds vaker in cao's geregeld. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius mensen elkaar ook hebben kunnen aansteken met het hantavirus. Uit cijfers van het consumentencollectief United Consumers blijkt dat de adviesprijs voor benzine in Nederland opnieuw gestegen is. Vorige week lag de prijs voor een liter euro 95 al op ruim 2,60 euro. Vandaag is dat ruim 2,63 euro. De Amerikaanse importheffing van 25% op auto's en vrachtwagens wordt door de Europese Commissievoorzitter von der Leyen van de hand gewezen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vandaag. Het is grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders schijnt zo nu en dan de zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land periode met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, staat 8 kilometer file tussen knooppunt Oudijk en Velperbroek. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.

De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huussense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op De Markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Het gaat om namen, mailadressen, studentnummers en berichten tussen gebruikers. Wereldwijd zouden 9000 scholen door deze aanval geraakt zijn. In Nederland gaat het om 44 onderwijsinstellingen. De aanval is opgeëist door Shiny Hunters, de groep die eerder dit jaar ook achter de aanval op telecomprovider Odido zat. Bij een voormalige synagoge in het Londense staddeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De Britse antiterreurpolitie gaat de zaak onderzoeken. Dit incident volgt op een aantal brandstichtingen en pogingen tot brandstichting gericht tegen Joodse Londenaren. En in Calder's Green werden eind vorige maand twee Joodse mannen neergestoken. Zij raakten ernstig gewond. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. Volgens de 18-jarige man kreeg een groep vrouwen op een feest ruzie. Daarna klonken schoten en brak er paniek uit. Volgens persbureau AP zijn drie mensen ernstig gewond. Zij verkeren in kritieke toestand. Het feest vond in een recreatiegebied op zo'n 20 kilometer van Oklahoma City plaats. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Op jaarbasis lopen de lidstaten en de EU tussen de 12,5 miljard en de 32,8 miljard euro vanwege btw-fraude mis. Vooral georganiseerde misdaadgroepen plegen die fraude. De afgelopen jaren is er wel vooruitgang geboekt in de strijd tegen btw-fraude, maar de Europese Unie loopt nog altijd vele miljarden euro's mis. Het weer, grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles. 5 minuten vertraging bij de Duitse grens. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. Een kwartier vertraging tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek in 7 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het bedrijf Instructure, dat achter onderwijssoftware Canvas zit, is het slachtoffer van een cyberaanval geworden. Bij de aanval zouden de gegevens van 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers gestolen zijn. Bij een voormalige synagoge in het Londense stadsdeel Tower Hamlets heeft brand gewoed. Volgens de politie raakte voor zover bekend niemand gewond en bleef de schade beperkt. De schietpartij in het Amerikaanse Oklahoma, waarbij 23 gewonden vielen, begon met een ruzie. Dat heeft een ooggetuige verklaard. In de EU gaan de lidstaten btw-fraude steviger aanpakken. Dat hebben de Europese financiënministers besloten. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Duitsland bij Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek wordt aan de weg gewerkt. 9 kilometer file daar en een kwartier op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. De rechter zegt dat het bedrijf in strijd met gemaakte afspraken en goed werkgeverschap gehandeld heeft. Tussen 2021 tot en met 2024 bleef de indexatie van de pensioenen achter en in 2024 kregen de gepensioneerden helemaal geen pensioenverhoging, terwijl de werknemers wel een flinke loonsverhoging kregen. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. De Zweedse buitenlandminister Stenegaard vergelijkt de nieuwe dienst UND, die begin volgend jaar moet functioneren, met de Britse dienst MI6. De UND gaat ook een deel van de verantwoordelijkheden van de militaire inlichtingendienst overnemen en trekt op met de Binnenlandse Veiligheidsdienst SEPO en de Zweedse krijgsmacht. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De Roemeense president Nicos Ordan liet gisteren weten dat hij zijn uiterste best gaat doen om Roemenië in het pro-westerse spoor te houden. Hij zei dat politieke discussies moeilijk worden, maar dat het zijn verantwoordelijkheid is om Roemenië in de juiste richting te loodsen. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Chef Special baalt daar ontzettend van. Op het Bevrijdingsfestival in Utrecht zal Miss Montreal de band vervangen en in Assen treden Xander de Busanier, de M&M-band en Sven Versteeg op om het gat te dichten dat ontstaan is door de uitval van Chef Special. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek 9 kilometer file door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. De vertraging voor het verkeer is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale Kids Run. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Rotterdamse kantonrechter vindt dat olie- en gasbedrijf ExxonMobil in Nederland meerdere jaren de pensioenen van oud-medewerkers te weinig verhoogd heeft. In Zweden wordt een nieuwe inlichtingendienst opgericht die zich gaat richten op buitenlandse kwesties. In Roemenië heeft het parlement de regering weggestemd. Vorige maand stapte de sociaal-democratische PSD al op omdat de regering van plan was impopulaire bezuinigingen door te voeren. De band Chef Special treedt vandaag niet meer op het Bevrijdingsfestival in Utrecht en Assen op, omdat de griep besloten heeft om ook bij ons langs te komen, waardoor we er vandaag niet bij kunnen zijn, schrijft de groep op Instagram. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Een tweedeling in het weer vandaag. Het is grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders schijnt zo nu en dan de zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het maximaal 15 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land perioden met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. De kwartiervertraging bij Westervoort. 5 kilometer file vanaf Arnhem-Noord. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem. Bij knooppunt Velperbroek 8 kilometer file. En kwartiervertraging door de werkzaamheden aan de IJsselbrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. 11 Britse, 10 Nederlandse en een Canadese veteraan liepen voorop. Het gaat hier om mensen die aan de bevrijding in Nederland hebben bijgedragen. De veteranen werden gevolgd door militairen uit onder andere Duitsland, Groot-Brittannië, België, Noorwegen, de Verenigde Staten, Frankrijk en Polen. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten uitbrak, kregen de golfstaten ook met forse Iraanse droneaanvallen te maken. Oekraïne heeft veel ervaring met het uitschakelen van dit soort onbemande toestellen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Starmer laat duidelijk aan Iran of elk ander land dat geweld, haat of verdeeldheid in de Britse samenleving wil aanwakkeren weten dat dit niet getolereerd zal worden. In het Verenigd Koninkrijk volgen incidenten elkaar snel op en die zorgen voor onrust binnen de Joodse gemeenschap die uit zo'n 300.000 personen bestaat. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Noorwegen is de grootste producent van zalm ter wereld en die zalm wordt voor de kust in kooien gekweekt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Het gaat om evenveel stikstof, fosfor en koolstof als in de ontlasting van 17,5 tot 30 miljoen mensen zit. Het weer grotendeels bewolkt met in het zuidoosten af en toe regen. Elders ook wat zon. Bij een matige noordoostenwind is het 15 graden. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is niet al te druk in Gelderland deze bevrijdingsdag. Er staan een aantal files, met name in de grensstreek. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Duitsland bij Westervoort 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. De Duitse grens richting Arnhem bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij knooppunt Velperbroek ook 10 minuten vertraging. En de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek bij Westervoort zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.
3: There's something about your heart.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag was er voor het vrijheidsdefilé in Wageningen weer flink veel belangstelling. Naast veteranen uit de Tweede Wereldoorlog liepen er militairen uit 25 landen in de militaire optocht mee. De Oekraïense president Zelensky meldt op sociale media dat hij Bahrein heeft bezocht en daar een productief gesprek met de koning heeft gehad. Zelensky zegt dat Oekraïne bereid is de veiligheidservaring met Bahrein te delen om levens te beschermen. De Britse premier Starmer slaat dreigende taal uit en zegt dat het niet zonder gevolgen blijft als duidelijk wordt dat een ander land achter het belagen van de Britse Joodse gemeenschap zit. Uit onderzoek van een Noors Milieuinstituut blijkt dat het leven in de Noorse fjorden door de zalmindustrie bedreigd wordt. Om het groeiproces te versnellen krijgen de vissen speciale voedingsstoffen, maar het grootste deel daarvan blijft achter in het zeewater. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files in Gelderland deze bevrijdingsdag, een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Hengelo. Bij Beekbergen liggen er voorwerpen op de weg. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. A12 Utrecht richting de Duitse grens. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velpenbroek. Bij Westervoort gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Radio of op Midden-Gelderland. Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hantavirus uit, waaraan drie passagiers overleden. WHO meldt dat voor deze evacuatie van de twee ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en het bedrijf achter het schip Oceanwide Expeditions. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. We gaan dit binnenkort bespreken, want we willen 5 mei nog mooier en met nog meer mensen vieren. Bevrijdingsdag is een officiële feestdag, maar geen automatische vrije dag, behalve in een lustrumjaar. Oud-premier Rutte probeerde jaren geleden ook al om van 5 mei een vrije dag te maken. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achter op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland rekening houden met extra vertraging. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Het parket van Antwerpen zegt dat er ook een Belg is gearresteerd. Op 22 april kreeg de politie een melding binnen over opvallend veel auto's bij een bedrijventerrein. De avond ervoor was daar een container gelost. De 6 verdachten zijn in de leeftijd van 22 tot 31 jaar oud. Ze worden verdacht van de invoer van verdovende middelen. Het weer grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht hebben het zuiden en het oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Dit was het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland is het een stuk rustiger dan normaal op dinsdag. Er staan een paar files en het heeft vooral te maken met werkzaamheden, zoals op de A12. Bij de werkzaamheden aan de IJsselbrug in beide richtingen 10 minuten vertraging. En de N325 valt op Nijmegen richting Knoopt Velperbroek. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang bij Velperbroek. De rechte rijstrook is dicht en ook hier 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en bigbandmuziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek. Hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van twee ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. Premier Rob Jetten wil graag dat Bevrijdingsdag een nationale vrije dag wordt. Tegen de NOS zei Jetten: laten we kijken of we dit met werkgevers voor elkaar kunnen boksen. Files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Eind april heeft de Belgische politie 5 Nederlanders opgepakt nadat er 208 kilo cocaïne in een bedrijvenloods in het Belgische Randst werd aangetroffen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanavond is het grotendeels droog, behalve in het zuidoosten, daar kan nog wat regen vallen. In de nacht krijgen het zuiden en oosten met regen te maken. Het kwik daalt naar een graad of 10. Morgen staat een overwegend bewolkte dag op het programma, met in het oosten, zuiden en midden van het land periode met regen. De beste papieren voor droog weer hebben het noorden en noordwesten. Later in de middag wordt het droger. Het is een frisse dag met 11 tot 15 graden op de thermometer en de wind zit in de noord- tot noordoosthoek. Maar na morgen wordt het droger en komt de zon er vaker bij. Op donderdag is het overdag nog wat aan de koele kant met 13 tot 15 graden. Maar vanaf vrijdag gaat de temperatuur omhoog naar 16 tot 19 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland is het rustig op de weg. Er staan maar een paar korte files. Wat opvalt is de A12 bij de werkzaamheden bij de IJsselbrug in beide richtingen een kleine 10 minuten vertraging. En de N325 tenslotte Nijmegen richting Knoop het Velperbroek voor de aansluiting met de A12 ook daar 10 minuten op onthoudt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John Connected.

De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van 3 ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De patiënten zouden stabiel zijn. Op het schip brak het Hanta-virus uit, waaraan al 3 passagiers zijn overleden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat voor deze evacuatie van de ziekste patiënten wordt samengewerkt met de autoriteiten in Nederland en Kaapverdië en met de eigenaar van het cruiseschip. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. Een bestelbus botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder van die bestelbus kwam om het leven. In het najaar van 2024 ging het op dit traject ook al 2 keer mis, met de dood als gevolg. Vandaag moet het verkeer op de A1 richting Duitsland daarom rekening houden met extra vertraging. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met Tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen, zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in Gelderland zo goed als voorbij. Er staan nog een paar korte files. Dat is onder andere op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort 3 kilometer met 5 minuten vertraging. A12 een stukje verderop voor de grens bijna 5 minuten oponthoud. Ook in de staat 2 kilometer file. En de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem voor Velperbroek ook daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt-het-vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn hulpverleners bezig met de evacuatie van drie ernstig zieke patiënten aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Zij worden voor behandeling naar Nederland overgebracht. De files die door grenscontroles in Duitsland ontstaan hebben opnieuw iemand het leven gekost. Op de A1 ter hoogte van de Lutte vond aan het begin van de middag een fataal ongeluk plaats. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

0: Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hansestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.
1: De hele dag dichtbij. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. Toch melden de Verenigde Arabische Emiraten alweer nieuwe Iraanse drone- en raketaanvallen. Volgens de VS waren eerdere aanvallen beperkt en niet ernstig genoeg om het bestand te breken. Intussen proberen Amerikaanse troepen handelsschepen veilig door de straat van Hormuz te begeleiden. Het bestand met Iran staat al weken onder druk. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Sinds 2021 halen producenten de wettelijke doelstelling van 90% namelijk niet. En na druk van de toezichthouder komen er extra maatregelen, zoals meer inleverpunten en snellere reparaties. De overheid kijkt intussen naar nog strengere regels om het zwerfafval verder terug te dringen. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.
2: Een lekkere lange lente.
1: Voor minder geld.

0: Kurt Nielsen.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ik zeg allemaal een bijzondere goedenavond. 7:08 op deze dinsdag 5 mei 2026. Oftewel Bevrijdingsdag 2026. Dag nummer 125 van het jaar. En dat betekent dat er nog maar liefst 240 dagen zijn tot aan het einde van het jaar. En 5 mei 1921 was een bijzondere dag voor Chanel No. 5. Dan wordt een parfum, de welbekende parfum, gelanceerd. Ja, en hij wordt nog steeds verkocht. Bijzonder is dat dan wel. 5 mei 1946, de eerste nationale bevrijdingsdag. En laten we hopen dat we nog heel veel jaren dat mogen vieren. In alle goede gezondheid en vrede en liefde en weet ik het allemaal. Ik heb zoveel nare dingen gezien daar gisteren op televisie. Iedereen is het eigenlijk wel over eens. We moeten gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. Vandaag ook een bijzondere dag voor Adele. Adele die is vandaag geboren in 1988. En op 5 mei in 1821 was een Napoleon die overleed op die dag. De laagste minimumtemperatuur wat ooit gemeten is op 5 mei was in 1942. Toen was het maar liefst min 1,8 graden. En de hoogste maximumtemperatuur was in 1916. Toen was het maar liefst 29,3 graden. Zo, hebben we dat riedeltje weer helemaal gehad. En ja, dames en heren, vorige week werd ik ondersteund door Jolanda. Ik ga kijken wie er nu naast me zit. Mag ik een groot applaus voor Stefan Meester?
2: Goedenavond, daar ben ik weer.
0: Ja.
2: Was ik vervangen? Had ik een vervangster dinsdag?
0: Ja, je had een vervanger.
2: Oh.
0: Jolanda.
2: Nou, dankjewel, Jolanda.
0: Jolanda deed het verkeer, Jolanda deed het Eftelingjournaal. Ja. Ja.
2: Kijk.
0: Er waren zelfs mensen die zeiden van, kan Steven niet wegblijven?
2: Oh ja, dat kan hoor, dat is geen enkel probleem. Even kijken.
0: Nee joh, hè. Je had dan lekker een dagje vrij. Ben je helemaal bijgekomen?
2: Ja, het was even. Het was een drukke Koningsdag voor mij, dus ja. Ja.
0: Maar je bent weer helemaal fris en fruitig.
2: Ja, ik ben er weer helemaal.
0: Je bent er weer helemaal klaar voor.
2: Ja.
0: Mooi. Dan gaan we even kijken in de chat. In de chat is het ook weer lekker druk. Didi is aanwezig, André is aanwezig, Jessica is aanwezig, Cordy is aanwezig. We hebben Double Dutch. Mutseltje is aanwezig. Nou, Studio Bo. Wie hebben we nog meer? Zwartje. Nou, er zijn genoeg mensen aanwezig. Kijk, hartstikke mooi. Mocht je mee willen kijken, dan kan het twitch.tv/radiodevetteketting. En mocht je vandaag ook jouw mening willen geven, mocht jij iets kwijt willen aan ons of wat dan ook, dan kan dat. Hè. Je kan ons even een audioberichtje sturen naar 03166x3. Behalve als je Patrick eet. Dan mag het niet, in principe dan, hè? Nee. Wat hebben we vandaag allemaal voor jullie in de uitzending? We hebben natuurlijk straks de vraag van vandaag. Het Eftelingjournaal en natuurlijk Joop's half uurtje. En de aankomende 2 uur hebben wij ook heerlijke muziek voor u.
1: Dit is Connect met Maurice en Stefan. Dit is
0: Connect. Maar we beginnen met Adele. Rolling in the Deep, omdat ze vandaag jarig is.

0: Deep, Adele. Bij Connect. Met Adele, die vandaag jarig is, is het inmiddels weer 7:15 geworden. Steven, hoe is het met je?
1: Ja, goed hoor.
0: Mooi. Heb jij gisteren nog 2 minuten ergens stilgestaan?
1: Ja, ik was op het werk.
0: Oké, kijk.
1: En dan was ik alleen.
0: Alleen?
1: Ja, dat is wel vaak. En een soort van sluitingstijl. Ja, we sluiten nooit, maar...
0: Dus, het gaat
1: maar ik zat
0: door.
1: Daar alleen op kantoor, dus ik was hartstikke stil.
0: En pak je dan ook echt het momentje of sta je er niet bij stil?
1: Het was na een tijdje van, oh, wat is er rustig op de weg? Oh, het is al 7:15.
0: Oh, je bent het vergeten?
1: Nee, ik was het niet vergeten, maar ik had ook niet precies om 8:00 zoiets zo van, oh ja, nu moet ik stil zijn.
0: Nee.
1: Maar ik had ook de radio niet aan en zo.
0: Dus het was echt stil, stil?
1: Het was stil, stil.
0: Ja. Ja, dat is wel bijzonder. Ik zie op verschillende social media kanalen en natuurlijk ook mensen die gewoon aan het werk zijn, die thuisbezorg.nl of mensen bij de trein of wat dan ook. Die ziet toch mensen die toch even een momentje pakken.
1: Ja, maar bij heel veel bedrijven hangt er ook gewoon een briefje aan de deur dat ze om 8:00 gewoon even stil zijn.
0: Ja, en terecht ook.
1: En dan kun je wel hallo gelopen schreeuwen door zo'n praatpaal of zo, maar geef je gewoon geen antwoord.
0: Nee, om 8:00 is het gewoon stil. Ja. Ja. Nou, wat ik dan wel weer bijzonder vind, ik zat vanmiddag even op mijn telefoon te scrollen op de verschillende social media kanalen en dan kom ik op TikTok iemand tegen die dan haar frustraties uit omdat ze in de sportschool ze was zelf in de sportschool, dan zij zegt ja, nee, weet je, ik ging echt even langs de loopbaan staan om even 2 minuten stil te zijn, maar mensen gingen gewoon door met sporten en zo. Op een of andere manier moeten mensen dan toch hun mening daarover geven.
1: Ja, maar het is ook wel een beetje lullig. Kijk, op de weg is het ook niet de bedoeling dat mensen om 8:00 gewoon het ding op de handrem trekken, midden op de snelweg en even 2 minuten stil gaan staan.
0: Nee.
1: En als je aan het vliegen bent, vind je het ook niet zo fijn als de piloot zegt van, oh, we stoppen even.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou,
1: dat
0: weet je, ik vind het wel zo. Weet je, ik heb wel, het is wel een stukje respect natuurlijk naar het moment toe. Maar ik vind iedereen moet ook in zijn waarde laten. Dus.
1: Daarom, maar kijk, ook al ben je in zo'n sportschool, ik vind dan kun je ook gewoon even. Het is een momentje van bezinning, denk ik.
0: Ja, precies.
1: En dan kun je ook gewoon in stilte wel gewoon doorgaan met sporten. Maar dat gewoon even in stilte doen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel.
0: Ja, vind ik ook. Helemaal goed. Mooi. Zo direct de vraag van vandaag. Ik ben benieuwd waar die over gaat. Maar eerst muziek. The Lighthouse Family. Hi.

0: En doen, maar deze plaat geeft mij zulke fijne herinneringen aan vroeger. Deze plaat werd vaak gedraaid in de zomermaanden. En ja, ik kan daar. Soms heb je van die platen dat je daar gewoon een beetje een kriebel bij krijgt. Ja. Dat je even terugdenkt in de tijd. Dat heb ik bij deze. En dat heb ik ook bij de Real Slim City van Eminem. En dat was vooral omdat wij op een camping waren. En daar in die disco werd dat de plaat dan vaak gedraaid. Dus daar heb ik fijne herinneringen aan. Dus dat is mooi. 7:58. Je luistert naar Connect. Het is tijd voor...
1: Dit is Radio De Vette Ketting live op RTV Connect... waar remmen overbodig zijn en de snelheid van de hits alleen maar omhoog gaat. Want wie niet kan draaien, zal altijd maar dezelfde kant op lopen.
2: Ja, en ze hebben de vraag van vandaag. En deze luidt deze 5 mei. Wat is voor jou vrijheid en wat niet? Bijvoorbeeld even een burger maken... of macaroni met groenten, hè? Gewoon omdat het kan. Of gewoon met je auto, fiets of brommer naar een mooie plek rijden... en daar in alle rust genieten van een moment. Dat kan ook, hè? Laat het maar even weten aan de studio via 0316-333-333... of via de chat van Twitch. Joe!
3: Dit is toch heerlijk ook, hè?
4: Ja.
3: Dit is zo heerlijk. Ja, deze man doet het echt. Even applausje voor Arjan, dames en heren. Want elke dinsdag doet hij het wel weer.
4: Dit is de jingle baas.
0: Het is echt niet normaal. Elke dinsdag weer de vraag van vandaag. Wat betekent voor jou vrijheid?
4: Nou, hij haalde het al aan. Macaroni zonder verse groenten.
0: Ja, dat vind jij echt vrijheid?
4: Ja, onder andere. Dat vind ik een van de vrijheden die ik dan heb.
0: Ja.
4: Macaroni zonder verse groenten.
0: Lekker, man. Ja. Nou, vrijheid voor mij. Ja, weet je wat het voor mij is? Het moment dat je gewoon een dag... 's avonds in je bed ligt en je denkt... Jezus, wat ging deze dag vandaag snel? Dat dingen gewoon gaan zoals ze gaan... En dat je je creatieve brein dan ook gewoon op zijn beloop kan laten... en dat mensen dat ook ondersteunen. Dat vind ik mooi.
4: Zo, of dat ik dit, hoor.
0: Ik zit erin, hoor, vandaag. Ja. Of dat ik gewoon 's ochtends denk van, weet je wat... ik stap de auto in, ik ga naar de sauna... ik gooi mezelf compleet offline. En dan gewoon genieten van het moment daar.
4: Ja, maar naar de sauna is een andere soort vrijheid.
0: Ja, nee. Ja, nou, maar, ja, vind je dat erg? Jij durft niet naakt te lopen?
4: Oh, dat wel, maar niet,
0: niet, in de sauna.
4: Niet in de sauna vinden. Veel te warm,
0: ja.
4: Dat is 1.
0: Ja.
4: En 2, nee, dat is
0: allemaal
4: niet. Nee. Daar zoeken dingen de vrijheid op, zeg maar. Nee, dat hoeft even niet.
0: Ja, zou jij je ongemakkelijk voelen? Stel dat jij dan in zo'n...
4: Ik zou dat helemaal niks vinden.
0: In zo'n bubbelbad zit je dan en dan komen er dan...
4: Dat vind ik dan nog niet zo erg.
0: Nee, maar jij zit daar.
4: Als je niet in het bubbelbad zit.
0: Ja, jij zit daar. Ja. En dan komen er in 1 keer 5 van die vrouwen zo mogen bij jou komen zitten.
4: Ja, dat ligt het dan weer aan.
0: Ja, ik vind de sauna echt heerlijk.
4: Ja, dames, kom er gezellig bij.
0: Ja, nee, dat is, doe nou niet zo stoer.
4: Dames.
0: Doe nou niet zo stoer. Jij weet... Jij zal je vet ongemakkelijk voelen.
4: Ja, dat sowieso. Ja, nou, dat... Weet je wat ik pas vet... Dat ik jou dan vervolgens tegenkom.
0: Dat, ja. Oh, het gaat weer helemaal de verkeerde kant op. Kom ik wel zeggen, inmiddels vrijheid is voor mij... De motorrijden en voor mij niet vrijheid zijn, die moet klusjes van de baas die geen zak aan zijn. Nee, dat is geen vrijheid. Ja, van sinds dat ik vrijgezind ben, voel ik me eindelijk vrij, zegt Dieneke. Oh ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Dat is natuurlijk ook wel een ding. Nou, wat is voor jou vrijheid? 0316, 6x3, kom maar door. Laat het ons even weten wat voor jou vrijheid is. En vrijheid is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Maar wat wel vanzelfsprekend is, de dinsdagavond bij Connect. We gaan de muziek draaien van Another and Talk to You.

0: de ketting. En de vraag van vandaag was: wat is voor jou vrijheid? Nou, er komen wat reacties binnen hoor. Echt, het is. Het is ook heel uiteenlopend. Musseltje die zegt, nou, sinds op mijn 18e dat ik van de jeugdzorg af ben, dan heb ik wel vrijheid. Hè. Dat kan ik me dan ook wel enigszins weer een beetje voorstellen. Debbie die zegt gewoon vrijheid na een dag werken de BH uittrekken. Ja, daar kan ik me dan wel hier niks bij voorstellen. Maar er zijn toch wel wat vrouwen mee eens. Didi zegt ja en Jolanda zegt ik ben het volledig met je eens. En even kijken, Phil die zegt vrijheid is voor mij zelf kunnen bepalen welke radiozender je mag opzetten met de muziek en de DJ's die ik waardeer. Nou, dan ben ik niet. Kijk.
1: Maar dat kan er eigenlijk maar één zijn, dat zijn wij.
0: Ja, nee, daarom heeft hij hem ook aanstaan op de dinsdagavond hier bij Connect. Even kijken, wat hebben we nog meer in de aanbieding? Zijn dat foto's van... Nou, zwart je toch. Vrijheid is voor mij doen waar ik zin in heb, wanneer ik daar zin in heb. Arjan, hey Arjan, goedenavond. Ja, dat is zeker waar. Heerlijk. Vrijheid, zegt Didi, weer kunnen lopen, naar de events toe kunnen gaan die in een groot onderdeel van mijn leven waren, weer bezoeken. Nou, dat. Nou, precies dat. Hoe fijn is dat? Dat is echt vrijheid. Heerlijk. En mogen zijn wie je bent, dat is voor mij vrijheid, zegt Zwartje. En André zegt, ik zou het niet weten. Alles wat ik doe is bijna altijd bevrijdend. Er is wel één speciaal ding waar ik me heel bevrijdend voel. Maar daar ga ik me verder niet op in. Ze zijn wel een beetje schunnig vanavond,
1: ja,
0: hè?
1: Ja. Ja, maar we hebben de toon gezet.
0: Ja, met onze sauna.
1: Nee, jij met jouw sauna.
0: Hoezo met mijn sauna?
1: Ja, mij vind je niet in de sauna. Daar hadden we het net over. Ja, dus het is zeker niet mijn sauna.
0: Ik denk dat ik binnen nu en een paar weken echt weer naar de sauna moet. Want het is van mij veel te lang geleden dat ik geweest ben.
1: Ja, maar ik wil de kachel hier wel even aanzetten voor je.
0: Ja, maar dan ga ik ook uit mijn kleren.
1: Nee, dat gaan we niet doen. Dan gaat het... wacht, dan moet ik ingrijpen nu. Ja. Even, ja, zo.
0: Dat mag dus niet. Oké, ja, nou, genoeg dingen dus voor de vrijheid. Toch leuk om te lezen dat al die mensen zo lekker blijven reageren. Blijf vooral lekker reageren. 03-16-6x3, je kan alles kwijt. Straks hebben we in een tweede uur ook nog een interview met een artiest die straks ook een zevenaar op gaat treden. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar Connect.
2: Dit is Connect. De lekkerste classics en de beste hits. Met Connect ben je ook...

0: Jenna Walsh, die had nog een oude piano staan waar zij heerlijk op kon spelen. Het is inmiddels 4 minuten over 7:30. Dat betekent dat we richting de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De man die in het Duitse Leipzig 2 mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De VS noemt de Iraanse aanvallen van gisteren geen schending van het staakt het vuren met Iran. Daarom hervat Amerika de gevechten voorlopig ook niet. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. En vanaf volgende week kun je geldprijzen winnen als je blikjes en flesjes inlevert via statiegeldautomaten die met tikkie uitbetalen. Die actie moet ervoor zorgen dat meer verpakkingen worden ingeleverd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, de A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en de afrit Everdingen. Daar is het wegdek in slechte toestand. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A30 Barneveld-Ede tussen de aansluiting met de A1 en Ede-Noord. Daar is de weg volledig dicht in verband met wegwerkzaamheden. En dan de N325 Gelredome richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Westervoort. Daar zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De toerit is dicht en de rechterrijstrook.
0: Dus hou er even rekening mee.
2: Zeker.
0: Dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het in het zuidoosten lang regenen. Het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen houdt de tweedeling aan. Waarschijnlijk verloopt het in het oosten regenachtig, terwijl het in het noordwesten overwegend droog blijft. In de regen is het 10 graden en elders wordt het 14 graden. Donderdag en vrijdag is het droog, maar donderdag kan er nog wel wat restbewolking aanwezig zijn, maar de zon zal ook geregeld schijnen. De temperatuur loopt af op van 15 naar 19 graden.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

krijg je juist een compliment binnen van Witte Wolf. En ja, ja, het klinkt weer heerlijk door de koptelefoon. Delirium. Silence, DJ Tiesto en Church of Sunrise. In dit die een heerlijke plaats. En ik zit weer op knopjes te drukken. Ik heb de hele playlist door elkaar heen staan. Ik moet heel even gaan bellen, want ik weet niet meer wat ik nu in ga starten. Oh, dit is DJ Robin en voor mij...

0: Nee, terug.
1: Wij zijn nog steeds hetzelfde radioprogramma.
0: Ja, maar ik bedoel programmasturing waar we de liedjes mee wegsturen.
1: Ja.
0: Alleen we hebben een nieuw radiobesturingsprogramma, zo.
1: Ja.
0: En eigenlijk was ik altijd de enige hier bij Connect die zei... Nou, mag niet klagen. Alleen nu kwam ik even iets tegen en toen dacht ik... Ja, maar dat klopt niet, ik wil wat verder kijken. Dus ik heb toen in één keer op een verkeerde knop gedrukt. En toen in één keer, bam! Maar kijk eens, Rick was erbij en Rick heeft het helemaal weer voor ons opgelost. Applausje voor Rick, dames en heren, ja. Zo, we gaan
1: niet, niet meer kapot maken nu, hè?
0: Nee, die cam die is ook helemaal de weg kwijt. Kijk, Rick die is van de. Die gaat meteen meekijken. Die zegt: zet die camera stil, zegt hij.
1: Ja, nee, maar hij was gestopt met mij te volgen. Hij was me kwijt. Dus ik moest.
0: Ja,
1: hem
0: maar
1: even
0: mijn camera ook. Mijn camera mag je ook stilzetten. Ja,
1: nee, maar dat komt omdat jij gewoon veel beweegt.
0: Ja, maar ik ben ook een hyperactief persoon.
1: Nou, ik zal even. Hup, zo.
0: Alpakee. Hey, even wat anders. Als jij je auto op de blauwe golven had gestaan vandaag, dan had je wel een probleem.
1: Wat dan?
0: Ja, er zijn meerdere auto's weggesleept daar.
1: Ja, en terecht.
0: De actie lijkt een onderdeel van een grote schoonmaak die momenteel op het terrein plaatsvindt. En mensen dachten toch, weet je wat? Ondanks de borden zet ik toch mijn auto daar neer.
1: Ja.
0: Mensen lezen ook niet, hè?
1: Nee, en ze rijden gewoon om die hekken heen en dan zeggen ze... Als je ze aanspreekt... Nee, maar die heb ik niet gezien.
0: Dat toch, Rutte?
1: Maar als je hem niet gezien had, was je er gewoon dwars doorheen gereden.
0: Dat verbaasde dat mensen zeggen van... Ja, maar ho, wacht even, ik kan hier toch gewoon parkeren? Dat bord, dat geldt niet van mij.
1: Nee, precies, je kan er gewoon parkeren en dan zie je wel wat er gebeurt. En dan komt er zo'n gele kanarie.
0: Ja.
1: En die, hup, auto weg.
0: Maar hoe werkt dat dan? Oké, als je auto weggesleept is.
1: Nou, dan komt er zo'n gele auto en die doet zeg maar dat ding optillen en dan in een schep. En dan spanbandjes eromheen en dan rijdt hij er gewoon mee weg.
0: En dan?
1: En dan? Ja, dan wordt hij per opbod verkocht.
0: En nu serieus?
1: Nee, ja, dan, nou ja, dat hangt van de wegsleepregeling af, hè.
0: Ja.
1: Ja, het kan zijn dat ze hem verplaatsen. Dan staat hij in één keer ergens anders. Soms best grappig, hoor. Want
0: ja, want
1: dan
0: zijn mensen echt aan het zoeken.
1: Ja, ja. Nee, maar het leukste is als je een auto hebt laten verplaatsen... naar een vak of vijf verderop.
0: Ja.
1: Dan komen die mensen bij waar hun auto stond. En dan zitten ze zo, oh, mijn auto is weg. Kijk, daar staat mijn auto. Maar ik heb hem toch hier neergezet.
0: Ja.
1: En dan zien ze echt denken zo, ja...

0: leuk. Vind ik grappig. Ja. Kan ik van genieten. Maar goed, het kan ook zijn dat hij naar een depot gaat.
1: En dan moet je betalen, hè?
0: Ja, betalen.
1: Flinke bekeuringen.
0: Die gasten doen weghalen en jij mag betalen.
1: De regels gelden niet voor mij, zegt Phil.
0: Ja.
1: Nou ja, uiteindelijk geldt het voor iedereen, want als je je auto kwijt bent, nou, ja, dan moet je volgens mij een bedrag betalen.
0: Ik zou dan even kijken waar de plaatselijke bergingsspecialist zit. Ja. Want dan kon je er wel eens achter komen dat je auto daar nog wel eens staat.
1: Kijk.
0: Ja.
1: Mooi. Nou, als er zo'n bord staat, mijn advies zou zijn, zet hem er niet neer. Dan kan je gewoon...
0: Het kost je geld.
1: Ja.
0: 2, ellende. Als pech auto weg.
1: Moeten we allemaal niet willen.
0: Nee.
1: Oké. Nou, we gaan vooral verder met muziek. Ja. Winning in the Family, level 42.

0: allemaal gaande in de wereld van wonderen.
1: Ja, jij hebt een rijbewijs, toch?
0: Ik heb een rijbewijs,
1: heb
0: zeker.
1: Heb je ook een zwemdiploma?
0: Ja, 4.
1: Heb je zwembandjes in de auto?
0: Nee.
1: Oh, nou, dan gaat het niet goed.
0: Oh.
1: Nee, ja, ze hebben zeg maar de aquanoeren uitgebreid bij de Efteling.
0: Oh, kijk.
1: Ja, naar de parkeerplaats.
0: Ja.
1: Ja, door de wolkbreuk van de afgelopen periode.
0: Ja.
1: Ja, was het snorkelen geblazen op de parkeerplaats.
0: Was het één grote zwemparadijs.
1: Dus het is tegenwoordig alleen nog maar mogelijk om met een amfibievoertuig naar de Efteling te gaan. En je moet verplicht samen met een gevarendriehoek ook een roeiboot meenemen opblaasbaar. Okay. Zodat je zeg maar van de parkeerplaats uit het raam kan. En dan kun je roeien naar de ingang.
0: Maar ik kan het niet zwemmen.
1: Ja, dat kan ook. Maar dan moet je wel, zeg maar... Want je kent wel van die veiligheidshesjes met die reflecterende strepen erop.
0: Ja.
1: Ja, dan moet jij zo'n reflecterende speedo moet je hebben.
0: Oh ja, ja, dat is geen probleem hoor. Dat was geen probleem.
1: Veiligheid eerst, hè?
0: Ja. Dus. Er wordt ook even gezegd, je mag al niet meer parkeren daar. Althans, je moet nu dik dokken en je moet met een amfibievoertuig komen.
1: Ja, daar hadden we het de vorige keer over. Kijk, ja. de Efteling heeft het parkeerabonnement geschrapt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, je kon dan ook weer credits winnen. Als je dan weer, wat was het nou ook alweer? Je kon dan punten mee verdienen en dan kon je een item van de Efteling.
1: Ja, dat klopt. En dan krijg je tegenwoordig een emmer. Want dan kun je het water uit je auto hozen.
0: Ja, heerlijk.
1: Dus, dat dus.
0: Wat anders.
1: Wat zeggen. Ja, maar ik weet niet meer.
0: Over de Efteling. Ja. Die een nieuwe attractie is al geopend.
1: Ja, en die is ook alweer stuk.
0: Oh, is hij weer kapot?
1: Ja, maar hij heeft wat last van kinderziektes. Dus van de 3 torens doen op dit moment het eentje het maar, zeg maar.
0: Ja, maar ik dacht echt dat het hele grote torens waren. Maar ik zag het filmpje voorbij komen. Het zijn van die kleine torens eigenlijk. Daar durf ik nog wel in, denk ik.
1: Het is iets heel anders dan Jeffco.
0: Ja, nee, ja, die is wat langer natuurlijk.
1: Ja, Jeffco die kan gewoon erbij zo.
0: Maar we moeten niet negatief praten, hè?
1: Over wie?
0: Over de Efteling.
1: Nee, we praten
0: positiviteit.
1: Negatief. Kijk, dat was het. Kijk, de Efteling is dus zeg maar heel ecologisch bezig. Want ze geeft tegenwoordig ruimte aan de rivier.
0: Oké, dat was het.
1: Dat was het.
0: Kijk, kinderziektes met nieuwe dingen herken ik ergens van, zegt Rick. Oh, iets met een radiosysteem.
1: Ja.
0: Ik zwijg.

Jake Ashley en Never Gonna Give You Up. Nou, dat moet je zeker niet doen. Je moet gewoon lekker blijven luisteren. Tot aan 9 uur zijn we bij je. Oh, we kruipen richting de klok van 8 uur. Dat betekent dat we zo direct terug zijn met de tweede uur. We hebben een interview en nog een interview. En Joop's half uurtje. Tot zometeen.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. Het gaat om twee zieke bemanningsleden, een Nederlander en een Brit, die dringend medische zorg nodig hebben en nog een mogelijk besmette passagier. Aan boord vielen al drie doden door het Hanta-virus, een Nederlands echtpaar en een Duitse man. Het schip ligt nu bij Kaapverdië en niemand mag er van boord. Na de evacuatie vaart de rest van de passagiers mogelijk verder. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden, deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De bestuurder reed met hoge snelheid door een voetgangersgebied en verwondde meerdere mensen. Twee slachtoffers kwamen om het leven, zeker drie andere mensen raakten zwaar gewond. De 33-jarige verdachte zou eerder in een psychiatrische instelling hebben gezeten. De politie onderzoekt nu de toedracht en wat zijn motief was. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. Milieudefensie is zeer teleurgesteld en zet hem ook per direct uit zijn functie. De overstap is opvallend, want Pols voerde jarenlang actie tegen grote vervuilers als Tata Steel. Zelf zegt hij dat hij van binnenuit meer kan bereiken met verduurzaming van de grootste CO2-uitstoter. Tata Steel wil niets zeggen over het salaris dat Pols gaat verdienen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Freestylers en een push-up. Dat brengt ons op de klok van 7 minuten over 8.
1: Dit is Connect. Radio De Vette Ketting.
0: Ja, goedenavond. Welkom bij het tweede uur. Ja, ik moest even kijken of het allemaal goed ging, maar hij liep lekker door. Stefan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Leuk dat je er ook nog bij bent. We gaan zo direct even bellen met Damien. Damien die gaat binnenkort optreden. 9 mei hier in Zevenaar. Hij heeft ook een plaat uitgebracht. En we gaan hem daar even gewoon wat dingen over vragen. We gaan ook even bellen met Sabrina. Heb je dat al geregeld?
2: Gaan we de plaat ook draaien dan?
0: Jazeker.
2: Ja, nee,
0: ik ben vooral benieuwd wat de luisteraar ervan vindt natuurlijk.
2: Ja,
0: ik bedoel,
2: ik
0: als je een nieuwe plaat uitbrengt, dan moet je het ook openstaan voor feedback.
2: Ik ben van de plaat vindt.
0: Ja, ik ook.
2: Ja.
0: En we gaan even bellen met Sabrina als het goed is.
2: Ja, ik heb de geappt, maar ze reageert niet. Nee, plankenkoorts.
0: Oké, plankenkoorts. Ja, want aankomende vrijdag is dat ook, hè?
2: Ja.
0: De grootste bingo van het oosten, zeg ik maar zo.
2: Ja.
0: Dat allemaal. En straks natuurlijk om 8:30 hebben we natuurlijk Joop's half uurtje. En vandaag staat hij in het teken van vrijheid. Dus welke plaat voel jij je echt vrij bij? Het mag van alle soorten betekenissen hebben. Laat ons even weten via 03-16-6x3. En ja, ik kan deze plaat niet voorbij laten gaan. Ik moet hem gewoon draaien op de dinsdagavond.
2: Ja, maar we mogen Sabrina, die is inmiddels wakker, we mogen er bellen.
0: Okay.
2: Ze was even druk, daarom kon ze niet reageren.
0: Nou, dan gaan we die straks ook even bellen voor de bingo, van de grootste bingo voor het oosten, moet ik even zeggen. Deze plaat heb ik het over, Justin the Wild en Cheerio.

0: je houdt ervan of je houdt er niet van. Justin de Wels. En cheerio. Hou je van dit soort muziek, Stefan?
1: Nou, lekker dit, hoor.
0: Ja, ik vind het ook heerlijk. Lekkere plaat. Hey, leuk dat je nog steeds luistert naar de dinsdagavondshow hier bij Connect. We gaan even... Ja, we gaan even bellen. Nee, hij hangt er aan de lijn. Damien, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, dit is even andere koek dan jouw soort muziek, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar kan je het dan ook waarderen, die Justin de Wild?
2: Jawel. Ik vind dat ook wel mooie muziek, hoor.
0: Ja. Ik wil spreken met Damien. Damien is van Damien and the Live Band hier.
2: Ja, dat klopt.
0: Kijk, en hoe groot is jullie band? Uit hoeveel man bestaat jullie band?
2: Nou ja, daar zijn we met vier. Ik ben zanger en gitarist.
0: Ja.
2: Daar hebben we Ben Dijkman op bas. Op drums Maurice Portier. En we hebben op gitaar hebben we Hans Lammers.
0: Kijk, en hoe lang bestaat de band al?
2: Wij bestaan al ruim 2,5 jaar met een aantal bandwisselingen. En de huidige formatie zit eigenlijk Jan Rosman in, met mondharmonica.
0: Ja, oh, dus,
2: maar die is even op vakantie, dus we hebben nu Hans Lammers.
0: Ja, we hebben een invaller. Misschien kan ik jou ook een keer gebruiken als mondharmonica.
1: Mondharmonica, ja. Jij wil de zaal graag leeg hebben.
0: kunnen wij volgende week niet een mondharmonica voor jou hier regelen?
1: Ja, dat kan wel. Kun je nog herinneren dat we van alles deden met een blokfluit?
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, dat was ongeveer dat.
0: Hey Damien, leuk in ieder geval dat ik je aan de lijn heb. Want jullie gaan binnenkort optreden hier.
2: Ja, wij zijn op 9 mei, aanstaande zaterdag, spelen wij in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar.
0: Kijk, top. Leuk man. En wat voor soort muziek spelen jullie eigenlijk?
2: Ja, wij spelen rock'n'roll, blues, country en rock. Dat is voornamelijk covers. Her en der een eigen nummer, maar vooral covers.
0: Oké, en dan komt mijn radio-dj-vraag. Wat is het favoriete coverliedje om te spelen?
2: Nou, dat is aan de ene kant een hele moeilijke vraag, aan de andere kant ook weer niet.
0: Ja.
2: Ik ben vanzelf een heel groot Elvis-fan, dus dan moet ik toch echt wel zeggen Blue Suede Shoes.
0: Ja, kijk, moeten we dan een beetje ook denken dat je zo'n zanger bent als Bouke?
2: Nee, ik doe Elvis niet na, ik speel wel muziek van hem, maar ik ben geen imitator, nee.
0: Hey, maar vertel eens, waarom moeten de mensen aankomende zaterdag naar de Lantaarn komen?
2: Nou ja, ik zou zeggen, als je een feestje wil en de tent wil afbreken, dan moet je daarheen komen. Want het wordt één groot rock'n'roll festijn met nummers van Elvis bijvoorbeeld. Herman Brood, ook Johnny Cash, nou ja, noem het maar op. Voor alle muzieksmaken, zeg maar, voor alle muziekliefhebbers is er wel wat te doen.
0: Ja.
2: Dus dat is het.
0: Kijk, lekker. En hoe laat kunnen ze erheen en is het gratis toegankelijk? Dat zijn natuurlijk wel belangrijke zaken om te weten.
2: Ja, nee, het is een tientje intree, is maar 10 euro.
0: Ja.
2: En het begint om 8:30.
0: Kijk. Nou, mensen moeten gewoon naar jou toe komen.
2: Ja, dat zou super mooi zijn.
0: Ja, ik zie ook even dat jij een nieuwe plaat uitgebracht. Rock'n'Roll Fever.
2: Ja.
0: Hij staat op YouTube. Mensen kunnen hem daar kijken onder de naam Damien Alverink, als ik het goed uitspreek.
2: Ja, dat klopt.
0: Hey Damien, weet je wat? Wij gaan hem gewoon draaien op de radio en dan gaan we kijken wat de luisteraar ervan vindt.
2: Ja, helemaal leuk. Super.
0: Wil je zelf nog verder iets kwijt?
2: Nee, voor de rest niet. Nee, kom 9 mei naar ons optreden kijken. Want voor het ultieme rock en rollfeest, kom erheen. Echt.
0: Kijk, top. Nou, dan mag je eigen plaat aankondigen.
2: Hier is Rock and Roll Fever.
0: Hey Damien, bedankt en veel plezier zaterdag, hè.
2: Jij

0: Rock'n'Roll Viva. Damien Alverink. Mocht je deze plaat vaker willen horen, kijk even op YouTube. Dat Damien Alverink. En ja, de chat gaat ook helemaal los met hun mening over deze plaat van Damien. Even kijken, Conquest zegt, ja, het is een prima plaatje hoor. Muziek is wel goed, zang vind ik iets minder, sorry, zegt Zwartje. Even kijken, geen één van de twee, zegt André. Ik zit er bij mij een beetje tussenin. Even kijken, valt niet tegen. Ik denk dat dit vooral erg leuk is live in een tent met een bier in je hand. Had hem zelf iets anders gemixt, maar verder klinkt hij prima. Dieneke zegt, het is niet mijn ding. Butter die zegt, lekker nummertje hoor. Solo is ook echt lekker. Met bier is al gauw iets leuks, toch? Dit is een lekkere plaat. De Pol die zegt 88% ja, lekker. En 13% zegt, nee, niet mijn ding. Stefan,
1: ja.
0: Wat vind jij ervan?
1: Nou, op het terrasje met een biertje erbij is dat prima hoor.
0: Ja, ik vind het heerlijk als je zo'n live bandje hebt die lekker losgaan op een dingen. En vooral van die covertjes en lekker rock'n'roll en bluesmuziek. Dat hoor je niet zo vaak meer.
1: Nee.
0: En dan is het, ik vind het toch wel een lekker plaatje. Heerlijk. Damien hoorde je dus, mocht je hem vaker horen. YouTube, Damien Alverink, Rock'n'Roll Viva. Gaan we verder met Taylor Swift.

0: speciaal even voor Jan. Taylor Swift en Shake It Off. Blijkbaar had ik het... weet je, bij mij het probleem is ook altijd als ik een beetje enthousiast ben... Ja. Dan kan ik nog wel eens woorden inslikken. Maar blijkbaar heb ik Taylor Swift ook verkeerd gezegd. Hij verstond Taylor Swift.
1: Oh, ja, maar heb je wel vaker. Je hebt weer geen Engelse drop op, hè?
0: Nee, ik heb geen Engelse drop op. Hey, even wat anders. Even dit. Even kijken, hoor. Moet ik wel weer. Ja.
2: Ja, dames, heren, jongens, meisjes en alles wat er tussenin komt. Pak nu je agenda en scheur al je afspraken van aankomende vrijdag eruit.
0: Oh.
2: Want, daar is die dan. De Summer Bingo. Kom allemaal om 7 uur naar het supporters home van Vitesse. Aan de Monnikenhuizen en win grote prijzen. Erbij zijn is meemaken. 18 plus, speelbewust. Enige vorm van seksuele opwinding door de aanwezigheid van Stefan Meesters is voor eigen risico.
0: Ja, die man doet het goed.
1: Ja, dit is echt de jingle koning.
0: Ja, de jingle koning. Sabrina, goedenavond.
3: Goedenavond, Maus en Stefan en lieve chatters.
0: Ja, je hoort het, hè? Je hebt zelfs een eigen jingle.
3: Oh, wacht even. Ik moet hem nog even beluisteren.
0: Oh, heb je hem nog niet gehoord?
1: Ja, ik heb hem net opgestuurd. Je kunt hem zo wel even luisteren.
0: Luister hem zo direct.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja. Hé, hey, wat gaat er gebeuren?
3: Ja, wat gaat er gebeuren? Het is weer zover, hè? De jaarlijkse pre-zomer bingo.
0: De pre-zomer bingo. Waarom doen jullie het niet tijdens de zomer?
3: Omdat er dan niemand is. Iedereen is dan op vakantie. En het was eigenlijk de paasbingo, maar omdat MHSP ook paasbingo's organiseert tegenwoordig, wilden wij niet in het vaarwater zitten.
0: Oh,
3: dus hebben
0: lief.
3: Wij het er breed om. Ja, maar zo zijn
0: even,
3: wij, hè.
0: Maar even serieus. Nou denk ik, oké, omdat MSV ook een paasbingo doet, gaan jullie als supportersclub van een betaalde club aanpassen aan een amateurclub.
1: Ja, wacht even.
3: Ja, zijn wij.
1: We zijn ook gewoon een vereniging, hè?
0: Ja.
3: Ja.
0: Maar je kan toch wel tegen een amateurclub op botsen?
1: Boksen? Nee, het is geen wedstrijd.
0: Oh, het is geen wedstrijd.
3: Het is geen bokswedstrijd, hè?
0: Oh,
3: het is gewoon een vereniging die een andere vereniging steunt.
0: Ja, de vereniging van Vitesse, van de betaalde club, die passen gaan aan de amateurclub van MSV. Oké, en door. Aankomende vrijdag.
3: Ja. Nou ja, de bingo dus. Om 7 uur gaan we open.
0: Ja.
3: Gaan we los. En om 7:30 start de bingo. Meestal iets later. En iedereen is weer welkom.
0: Ja, want de supportershome moet weer compleet vol, hè?
3: Ja, ja, dat is binnen 5 minuten gevuld, hoor.
0: Kijk.
3: Dat is geen probleem.
0: En wat voor prijzen kunnen mensen winnen?
3: Ja, heb je de knop? Heb je hem onder de knop? We hebben weer mooie prijzen. Zelf gekochte prijzen. Heel veel prijzen van onze sponsoren.
0: Kijk.
3: Zoals bijvoorbeeld Heineken, Durs. Heel veel winkeliers op Kronenburg. En zelfs de KNVB heeft gesponsord.
0: Oh, ja. Wat krijgen we nou dan?
3: Ja, die hebben een boek gesponsord. De voetbalmafia.
1: Oh, ik denk...
3: Ja, goed, hè?
1: Ik denk, we krijgen licentie.
0: Ja, ja. Nou ja, in ieder geval, na het besluit van vorige week kan het eigenlijk al niet meer stuk, toch?
3: Nee. Maar hij was dus gesponsord door een uitgeverij, De Contrast. Maar ik vond het toch wel toepasselijk.
0: Ja, is het ook zeker. Hé, wat zijn de kosten voor de mensen die naar de bingo willen komen?
3: Oké, het is voor iedereen toegankelijk. Als je lid bent, betaal je €15 voor een hele avond spelen. Ben je geen lid, dan betaal je €17,50.
0: Kijk, nou, en daar kan je de hele avond van los.
3: Ja, partierondes meedoen in een gezellig home. En met heel veel mooie prijzen. Je moet gewoon komen.
0: Ze moeten gewoon komen. Maar ze hoeven zich niet aan te melden. Ze kunnen gewoon aansluiten.
3: Ja, ze kunnen gewoon aanschieten. En vol is vol.
0: Kijk.
3: En het is snel vol, kan ik je vertellen, uit ervaring.
1: Ja, en,
3: vraag Jola maar hoe het zit. Die is een keer geweest. Die weet hoe het eraf toe gaat.
1: Jij moet je wel aanmelden.
0: Wie, ik?
1: Ja, jij.
0: Nee, we moeten door.
1: Nee.
3: De pers moet zich aanmelden.
0: Oh, ja, de pers moet zich aanmelden. Nou, dan zal ik even een aanmelding eruit doen van mijn razende reporter Stefan.
1: Nee.
0: Wat is
1: voor jou? Jij zou nog eens een keer een bardienstje draaien. Nou, dit is de mooie gelegenheid.
0: Nee, bij een voetbalwedstrijd zou ik dat doen. Niet bij een bingo.
1: Er zijn ook ballen.
3: Ja, Je moet rustig starten, Maurice. Want een voetbalwedstrijd
0: gaat. Oké, nou. Veel plezier vrijdag.
3: Dankjewel en fijne uitzending nog.
0: Komt helemaal goed.
3: Hey, groetjes.
0: Doeg.
3: Ciao, ciao.
4: Radio voor de regio.
5: Hier ben je thuis. Connect.

0: Next to Das. Queen. Inmiddels alweer 8:30. Dat betekent dat we naar de hoogtepunten gaan van het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De drie opvarenden van het cruiseschip Hondius die geëvacueerd worden na een virusuitbraak gaan waarschijnlijk morgen naar Nederland. De man die in het Duitse Leipzig twee mensen heeft doodgereden deed dat vermoedelijk uit wanhoop. De autoriteiten zien geen aanwijzing voor een politiek of religieus motief. De directeur van Milieudefensie stapt over naar Tata Steel, de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Donald Pols wordt daar vanaf 1 juni duurzaamheidsdirecteur. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Dan de verkeersinformatie, Stefan.
2: Ja, de A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. Daar is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam dicht in verband met wegwerkzaamheden. Verkeer wordt lokaal omgeleid. De A30 Barneveld-Ede tussen de aansluiting met de A1 en Ede-Noord de weg dicht in verband met wegwerkzaamheden. En dan staat er nog eentje op, maar ik weet uit ervaring dat die al weg is. Dus dit waren ze dan.
0: Kijk, dan gaan we door naar het weer. Vanavond en vannacht gaat het in het zuidoosten langer regenen. Het koelt niet verder af dan 10 graden. Morgen houdt de tweedeling aan. Waarschijnlijk verloopt het oosten regenachtig, terwijl in het noordwesten overwegend droog blijft. En in de regen is het 10 graden en elders wordt het 14 graden. Donderdag en vrijdag is het droog. Donderdag kan er nog wel wat restbewolking aanwezig zijn. Maar de zon zal ook geregeld schijnen. De temperatuur loopt af op van 15 naar 19 graden. Dames en heren, jongens en meisjes, boeren, burgers en buitenlui. 8:58, dat betekent dat de tijd is voor Joop's half uurtje. En we gaan vandaag platen draaien die te maken hebben met vrijheid. Dus mocht je een bepaalde plaat willen horen omdat die voor jou vrijheid betekent, 0316, 6x3. En ik wil graag met een plaat beginnen die voor mij vrijheid betekent. En dat komt omdat ik een bijzondere herinnering aan deze plaat heb. Naar de Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Simon & Garfunkel. Bridge over Troubled Water. En dan hebben we het natuurlijk over de brug van de Rijn. En die gaat zeker over bruin water heen. Over water waar je niet doorheen kan kijken. Hey, welkom deze dinsdagavond. Joop's half uurtje. Nummers die te maken hebben met de vrijheid.
1: Ja. Mag ook op zijn Engels freedom, hè?
0: Freedom mag ook natuurlijk, ja. Ja. Deze plaat wordt aangevraagd door Conquest. En Conquest zegt, ja, als ik dan toch daaraan denk, dan graag die plaat van Queen. En I want to break free. Nou, pak je stofzuiger er maar even bij. En van links naar rechts. Dit is Queen, hier bij Connect.

0: Want to Break Free Queen. Speciaal even gedraaid. Van Conquest. Ik vind dit wel een heerlijke plaat. Hij zegt ook, ja, ik heb de woonkamer weer volledig schoon. Ik denk dat hij met zijn stofzuiger flink bezig is geweest.
1: Ja, met oortjes in.
0: Ja. Inmiddels alweer 12 minuten over 8:30. En toch was er wel een beetje reuring in de stad. Ja, want er komt een nieuwsbericht binnen. Er is een persoon overleden aangetroffen. En dat is een beetje gek, in de Thaise massagesalon. De Looie Straat. Daar werd een persoon dood aangetroffen. De politie die rukte met meerdere auto's uit. De forensische opsporing doet nog onderzoek in het gebouw. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in het pand aan de Looie Straat. En ja, dan kan je natuurlijk, dan krijg je natuurlijk weer de foute opmerking over.
1: Ja, dit was absoluut geen happy ending.
0: Zie, dan krijg je dat wel. En dan zegt de ander ook, happy end. Ja, dan ben je wel iets te relaxed. Ja, het zou je toch gebeuren.
1: Ja.
0: He, dan moet je naar de familie toe van ja, hij werd...
1: Maar het was geen Thaise hartmassagesalon.
0: Nee. Maar wanneer kom je dan ook achter, hè? Als je aan het masseren bent? Je ligt altijd stil, toch? Ik bedoel...
1: Ja, ik denk dat... Meneer, u moet nu bijbetalen.
0: Ja, en dan denk je... Dat lijkt me ook wel heftig als masseur als het je overkomt. Ja. Dat je daar dan in één keer met een overleden persoon te maken hebt. Nou ja, laten we hopen dat het uiteindelijk allemaal... dat het geen misdrijf is. Laten we daarvan dan op uitgaan. Dat het gewoon een natuurlijk overlijden is, hoe vervelend het dan ook is. Je kan wel zeggen, je bent er relaxed eruit gegaan.
1: Het kan, zo'n hotstone massage met iets te hard.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het... Maar ook dat het nieuws ook zo meteen zo groot uit wordt gemeten. Hè? Dan krijg je gewoon reacties erop.
1: Ja.
0: Maar ja. Oké, we gaan verder, want Phil die zegt, nou, weet je welke platen voor mij wel precies bij deze uitzending past van Joop's half uurtje? Marco Bezzato. En die wil vrij zijn. Op de dag van de vrijheid, 5 mei 2026. Live hier bij Radio De Vette Ketting is dit Marco Bezzato. Met vrij zijn.

0: aankomen zaterdag en vrij zijn. Ja, en wij hadden het net off-air even over. Want Marco Bezzato heeft natuurlijk een record in het Gelredome. Sterker nog, heeft hem 10 keer uitverkocht, hè?
1: Ja.
0: 10 keer uitverkocht met 31.000, zei jij?
1: Ja, zoiets of 32.000.
0: Maar dan gaat dat record gaat eraan.
1: Ja, want het wordt nou zeg maar 40.000.
0: 40.000 per concert?
1: Per concert.
0: Keer 10?
1: Ja.
0: Door Suzanne Vreek?
1: Zeker.
0: Ja, dat is wel... Wanneer gaat dat eigenlijk beginnen?
1: Dat begint volgende week vrijdag.
0: Jezus, dat wordt wel... Het is wel echt een... Ja, hoe zeg je dat? Om dat allemaal te regisseren en alles bij elkaar. Dat is niet normaal wat er allemaal bij komt kijken, denk ik.
1: Nou ja, heel veel. Maar ja. Dat is bij heel veel evenementen. Staan mensen niet stil wat er achter de schermen allemaal gebeurt.
0: Nee.
1: Kijk, buiten de opbouw en de afbouw. Weet je, na iedere show moet de boel schoongemaakt worden. Want de volgende dag komen nieuwe gasten. Moet ook weer in een schoon gebouw zijn.
0: Ja.
1: Dus weet je, verkeersstromen. Je kunt allemaal zo gek niet bedenken. Beveiliging, EHBO. Horeca personeel, technische mensen, hoe heet het, schoonmakers, alles komt erbij.
0: Kijk, lekker bezig. Maar hoeveel mensen zouden ze dat eigenlijk opbouwen?
1: Nou, ja, dat is een goeie. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Dat is gewoon een keer een leuk weetje om ze gewoon eigenlijk te weten te komen voor ons podium, het licht, en geluid, alles erop en eraan.
1: Ja,
0: met hoeveel mensen ze daar bezig zijn.
1: Het hangt ook een beetje af wat voor type show het is. Kijk, dit is echt gewoon een concert.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook bijvoorbeeld tours, weet je wel. Dan gaan ze van stadion naar stadion.
0: Ja.
1: Ja, die gasten die werken met een mannetje of wat, bouwen ze natuurlijk iedere keer hetzelfde podium op.
0: Ja, oké. Okay, dan
1: breken
0: het een
1: ze
0: beetje...
1: weer af.
0: Ja.
1: En voordat de laatste bezoeker eigenlijk de bakken uit is, dan zijn zij al begonnen.
0: Ja, precies.
1: Want ze moeten door.
0: Ja.
1: Dus ik heb dat zelf een keer bij Muzes heb ik dat ook meegemaakt.
0: Ja, maar Muzes is natuurlijk wel wat kleiner dan het Gelredome.
1: Ja, dat is inderdaad wat kleiner, maar het principe is exact hetzelfde.
0: Ja.
1: Alleen als je ziet hoe rap dat allemaal gaat, joh.
0: Ja, dat is tempo, tempo, tempo.
1: Het is één geoliede machine.
0: Ja.
1: Ik vind het gewoon mooi.
0: Zeker. Dus nou, Suzanne en Vree krijgen een nieuw record. Hebben ze nog niet, want ze moeten eerst die 10 concerten doen.
1: Ze moeten er eerst even 10 volmaken.
0: Eerst 10 volmaken. Waarvan je eigenlijk ook zou zeggen, nou, deze band daarvan moet ik ook een keer naar een concert. Ik denk naar een kleinschalige jam-sessie. Dat lijkt me echt super vet om van direct mee te maken. En Swartje die wilde graag de plaat Soldier On horen. Voor deze Joop's half uurtje. Speciaal voor jou, Swartje. Soldier On, direct. En de zanger is toch een Arnhemmer, dus op zich prima te combineren hier met Connect.

0: heerlijke plaat. Direct en Soul John. Erik, die zegt... Vrijheid, dan is het toch wel een klein feestje. En her en der zijn nog steeds feestjes natuurlijk gaande. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, een Zevenaar ook. En dat is best wel gek, want het is niet dit jaar dat iedereen vrij is vandaag. Maar er was wel een feestje gaande in het centrum van Zevenaar. Ja, het was niet heel druk. Dat snap ik dan niet zo goed.
1: Nee, maar ik moest ook gewoon werken vandaag.
0: Ja, daarom. Ik bedoel, er hou je een feestje tot aan 7 uur... terwijl iedereen gewoon aan het werk is.
1: Ja.
0: Maar ja, ze hebben het wel leuk gehad volgens mij. En mocht je bij een vrijheidsfeest geweest zijn... Nou, ik hoop dat je genoten hebt. Ondanks het weer, het was best wel een beetje koud natuurlijk. Deze plaat. Speciaal voor Erik, Cool and the Gang. En we gaan het dan toch een beetje, klein beetje vieren. Celebration.

0: Heerlijk toch? Zit je in de auto, ben je op het werk, waar dan ook. Je kan niet stil blijven staan met Cool and the Gang Celebration. Brengt ons tot de klok van bijna 9 uur. Stefan, mag ik jou weer ontzettend bedanken.
1: Ja, en ik jou ook.
0: Het was weer gezellig dat je er was.
1: Ja, tot volgende week.
0: Volgende week dinsdag tussen 7 en 9 zijn we er weer. Mooi. Ik ook, jij ook, gezellig. En u ook op de radio. Bedankt allemaal. We gaan eruit met Rita Franklin. Respect, tot volgende week.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitser wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. Er nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Maar paus Leo XIV ontkent dat en roept juist op tot een einde aan het geweld in het Midden-Oosten. Ook de Italiaanse premier Meloni noemt Trumps aanval op de paus onaanvaardbaar. De ruzie komt vlak voor een diplomatiek bezoek van de Amerikaanse buitenlandminister Rubio aan het Vaticaan. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange

0: De stichting Huusse Bloemenstad houdt op 9 mei een traditionele Huissense bloemenmarkt. Tussen 10 en 4 uur wordt een breed assortiment aan planten, bloemen en aanverwante artikelen aangeboden. Ook kunnen er diverse ideeën opgedaan worden. De bloemenmarkt wordt gehouden op de markt in Huissen. In de Duivense Passage kunnen kinderen creatief aan de slag gaan voor Moederdag. Samen knutselen en iets moois maken. In groepjes worden kaarsenhouders versierd. Een persoonlijk cadeau. Kom langs op zaterdag 9 mei tussen 10 en 1 uur... en doe mee met deze speciale Moederdageditie. De Passage is gevestigd aan de Elshofpassage in Duiven. De jazzformatie Wandering West zijn op 17 mei... voor een optreden in de Tuin de Lage Oorsprong. Veel jazzstandaards hebben een echt verhaal... en juist deze standaards vindt Wandering West mooi om te spelen. Daarnaast hebben ze de voorkeur om popsongs in een jazzy jas te steken. Herkenbaar en toch een andere sound. De groep komt het best tot zijn recht bij een luisterpubliek. Het optreden is van 2:30 tot 4:30 aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. In Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. En de Amerikaanse president Trump haalt opnieuw uit naar de paus en beschuldigt hem er nu van katholieken in gevaar te brengen omdat hij te soft is over de stelling dat Iran nooit een kernwapen mag krijgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er valt vooral af en toe regen in het zuidoosten. De matige noordoostenwind is aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtig, mogelijk krachtig, windkracht 5 of 6. Komende nacht valt er nog regen in het oosten en zuiden bij een graad of 10 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. De ochtend begint vooral in de zuidoostelijke helft bewolkt met ook een paar buien. De rest van het land houdt het droog. 'S Middags zijn er zonnige perioden in het noorden en westen en is de zuidoostelijke helft bewolkt met ook regelmatig regen. Het wordt een graad of 16 in de noordwestelijke helft en maar zo'n 11 graden in het zuidoosten. En er waait morgenmiddag een matige noordoostenwind. Die wind is aan de kust vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 of 6. Morgenavond valt er in het zuidoosten nog af en toe een bui regen. Na morgen houden we het redelijk droog, maar neemt de kans op buien al dan niet met onweer weer toe in het weekend. Dan is het ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert

organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Twee politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. De 33-jarige Duitse wordt verdacht van een dubbele moord en meerdere pogingen tot moord. Volgens de autoriteiten was hij mogelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Hij zat eerder al vrijwillig in een psychiatrisch ziekenhuis. De verdachte was ook al bekend bij de politie vanwege bedreigingen en beledigingen. Er zijn tot nu toe geen aanwijzingen voor een politiek of religieus motief gevonden. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. In verschillende steden viel het mobiele internet al uit en waren er zelfs basiswebsites onbereikbaar. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Het Kremlin waarschuwt dat er in de komende dagen nog meer beperkingen kunnen volgen. Sociale media en apps zijn al langer deels of helemaal geblokkeerd in Rusland. De kritiek erop groeit, maar protesten zijn zeldzaam. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. De man die in het Duitse Leipzig op mensen is ingereden moet van de rechter worden opgenomen in een psychiatrische instelling. En in Rusland worden rond de dag van de overwinning op de 9e opnieuw zware internetbeperkingen ingevoerd. En nemen veel Russen opvallend veel contant geld op uit angst voor verdere verstoringen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. 2 politiemedewerkers zouden worden verdacht van marteling en machtsmisbruik. Beelden van het geweld zouden zijn gedeeld in chatgroepen met collega's. Mogelijk zijn anderen opgepakt omdat ze de misstanden niet hebben gemeld. Volgens Amnesty International wijst de zaak op een diepgeworteld probleem binnen de Portugese politie. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Het gaat om miljardair Vadim Moscovic, die wordt verdacht van corruptie. En de rechter besloot dat de meerderheid van de aandelen naar de staat gaat. Moscovic ontkent de beschuldigingen. Hij zit al sinds vorig jaar in de cel. Sinds de oorlog in Oekraïne neemt Rusland vaker bedrijven van rijke zakenlieden over. In totaal zou er al voor tientallen miljarden euro's aan bezittingen zijn genationaliseerd door het Kremlin. Het weer grotendeels droog met in het zuidoosten kans op wat regen. In de nacht valt er regen in het zuiden en oosten bij een graad of 10... en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Morgen krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. In Portugal zijn opnieuw 15 mensen opgepakt in een onderzoek naar politiegeweld tegen migranten. Daarmee zit het totaal nu op 25 verdachten, onder wie meerdere agenten. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En de Russische staat heeft zich een groot landbouwbedrijf toegeëigend en de eigenaar ervan zit vast. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, er valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO zoekt passagiers van een vlucht met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het Hantavirus. Die vrouw werd ziek op een cruiseschip en stierf een dag na aankomst in Zuid-Afrika. Haar man overleed eerder al, vermoedelijk door datzelfde Hantavirus. Autoriteiten doen nu wereldwijd contactonderzoek onder passagiers en de bemanning. Ondertussen worden 3 besmette opvarenden van het schip geëvacueerd voor behandeling en naar Nederland gebracht. Mogelijk vaart het cruiseschip daarna verder. Noorwegen gaat 3 oude gasvelden in de Noordzee heropenen om de Europese energievoorziening te versterken. Die velden waren sinds 1998 gesloten, maar moeten vanaf 2028 weer gas gaan leveren. Het gaat om grote reserves die naar Duitsland worden geëxporteerd. Noorwegen stelt ook 70 nieuwe gebieden open voor de olie- en gaswinning. Het land is na de oorlog in Oekraïne de belangrijkste gasleverancier van Europa geworden. En sinds de oorlog met Iran komt er ook minder LNG uit het Midden-Oosten onze kant op. Iran noemt de Amerikaanse eisen om de oorlog te stoppen onmogelijk en onhaalbaar. President Pezeshkian zegt dat de VS Iran onder druk zet om volledig toe te geven. Iran ontkent ook aanvallen op de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens Teheran zouden zulke acties anders wel expliciet worden toegegeven. Iran waarschuwt wel voor een harde reactie als de Verenigde Arabische Emiraten tegenmaatregelen nemen. Ook komen er nieuwe regels voor de scheepvaart door de strategische straat van Hormuz. En China probeert de Tibetaanse cultuur uit te wissen via het onderwijs, stelt Human Rights Watch in een rapport. Volgens die organisatie wordt Tibetaans bij jonge kinderen verboden en vervangen door Mandarijn. Vooral kleuterscholen spelen daarin een grote rol sinds de nieuwe regels vanaf 2021. Daardoor zouden kinderen hun taal, hun cultuur en identiteit al vroeg verliezen. Ook is er volgens het rapport sprake van politieke en culturele indoctrinatie. China heeft zelf nog niet inhoudelijk gereageerd op de kritiek. Het weer, valt regen in het zuiden en oosten bij een graad of 8 en een zwakke tot matige aan de westkust vrij krachtige noordenwind. Overdag krijgen we zon in het noordwesten en regen in het zuidoosten bij 11 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.